0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

empty fields, dark at night. Ain't nothing for poison.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De NMBS heeft het voorbije zomerseizoen opnieuw meer passagiers vervoerd dan het jaar voordien. In totaal verkocht de spoorwegmaatschappij 15 miljoen losse tickets, een stijging van een kleine 10% tegenover de zomer daarvoor. NMBS schrijft het succes gedeeltelijk toe aan de vele extra treinen richting kust op de warmste dagen. Bpost zal ook in de toekomst geen kranten meer verdelen. Dat zegt CEO Chris Peters 2 jaar nadat Bpost het contract voor krantenbedeling verloor. Peters zegt te beseffen dat ook brievenpost definitief zal verdwijnen. Bpost moet daarom transformeren tot een volwaardig pakjesbedrijf, omdat alleen die markt nog lijkt te groeien. Het aandeel van Bpost zakte gisteren naar een historisch dieptepunt. Een grote technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding raakt maar niet opgelost. De voorbije 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1000 vluchten geannuleerd of vertraagd. Alleen al bij maatschappij Ryanair waren 65.000 passagiers de dupe. Sommigen liepen tot 8 uur vertraging op. Ook vandaag zal er nog de nodige hinder zijn. De eerste wedstrijden van het nieuwe Champions League seizoen hebben heel wat goals opgeleverd. Borussia Dortmund klopte Villarreal met 3-2. Real Madrid won van Inter met 2-1. Kylian Mbappé kreeg rood voor een venijnige elleboogstoot. Verder won Manchester City bij Porto met 0-2. Lille Real Betis was 2-3. Met diezelfde score had Club Brugge eerder op de avond thuis verloren van Aston Villa. Arina Sabalenka staat als eerste in de halve finales van het enkelspel op de US Open. Een Grand Slam toernooi dat ze al 2 maal eerder won. In de kwartfinale versloeg ze Wimbledon-winnares Linda Noskova in 3 sets. Sabalenka gaat haar 100ste week in als nummer 1 van de wereld op de WTA-ranking. De hele top 5 zit nog in het toernooi. De dag begint met dikke wolken, vooral in het noorden, en daar kunnen enkele buien van komen. De zuidelijke helft van het land maakt de grootste kans op wat zonnestralen vandaag. We halen hooguit 19 graden, morgen is het ietsje warmer en droger.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Oostende. Je suis là.

dans la voix. Bonsoir, la mère.

0: BNL Nieuws.
1: De NMBS heeft het voorbije zomerseizoen opnieuw meer passagiers vervoerd dan het jaar voordien. In totaal verkocht de spoorwegmaatschappij 15 miljoen losse tickets, een stijging van een kleine 10% tegenover de zomer daarvoor. NMBS schrijft het succes gedeeltelijk toe aan de vele extra treinen richting kust op de warmste dagen. Bpost zal ook in de toekomst geen kranten meer verdelen. Dat zegt CEO Chris Peters 2 jaar nadat Bpost het contract voor krantenbedeling verloor. Peters zegt te beseffen dat ook brievenpost definitief zal verdwijnen. Bpost moet daarom transformeren tot een volwaardig pakjesbedrijf, omdat alleen die markt nog lijkt te groeien. Het aandeel van Bpost zakte gisteren naar een historisch dieptepunt. Een grote technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding raakt maar niet opgelost. De voorbije 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1000 vluchten geannuleerd of vertraagd. Alleen al bij maatschappij Ryanair waren 65.000 passagiers de dupe. Sommigen liepen tot 8 uur vertraging op. Ook vandaag zal er nog de nodige hinder zijn. De eerste wedstrijden van het nieuwe Champions League seizoen hebben heel wat goals opgeleverd. Borussia Dortmund klopte Villarreal met 3-2. Real Madrid won van Inter met 2-1. Kylian Mbappé kreeg rood voor een venijnige elleboogstoot. Verder won Manchester City bij Porto met 0-2. Lille Real Betis was 2-3. Met diezelfde score had Club Brugge eerder op de avond thuis verloren van Aston Villa. Arina Sabalenka staat als eerste in de halve finales van het enkelspel op de US Open. Een Grand Slam toernooi dat ze al 2 maal eerder won. In de kwartfinale versloeg ze Wimbledon-winnares Linda Noskova in 3 sets. Sabalenka gaat haar 100ste week in als nummer 1 van de wereld op de WTA-ranking. De hele top 5 zit nog in het toernooi. De dag begint met dikke wolken, vooral in het noorden, en daar kunnen enkele buien van komen. De zuidelijke helft van het land maakt de grootste kans op wat zonnestralen vandaag. We halen hooguit 19 graden, morgen is het ietsje warmer en droger.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
2: BNL. BNL.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Het gaat om een 24-uur staking die vannacht is begonnen uit protest tegen de plannen van de Nederlandse regering om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Daardoor rijden geen Eurostar of Eurocity treinen tussen Brussel en Amsterdam. Andere treinen naar Nederland rijden alleen over het Belgische deel van het traject. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen, zeker 5 Iraanse olietankers. Volgens het Amerikaanse leger was het opnieuw een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Landgenote Elise Mertens staat samen met de Russische Diana Schneider in de halve finales van het dubbelspel op de US Open. Ze versloegen Jelena Ostapenko uit Letland en Su Weixi uit Taiwan in 2 sets met 7-5 en 6-3. In de halve finales wachten Katarina Siniakova uit Tsjechië en Taylor Townsend uit de Verenigde Staten. Mertens bereikt zo voor de 13e keer een Grand Slam finale in het dubbelspel. Vandaag wisselen bewolkt met kans op een lokale bui, temperaturen tot 19 graden. Ook morgen wisselen bewolkt, meestal droog dan en tot 21 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: hold on to happier times. All right, darling.
1: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
2: Ik lees elke dag de Internetgazet.
1: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
3: Ik kijk elke dag.
4: En ik ook.
1: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt, chez Lamine. I've been out for those who truly listen. Do, do, do, do, do, do.

0: Goedemorgen.
1: BNL Radio, waar muziek mensen samenbrengt.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beren en Meet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met een glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Bij een woningbrand in Brussel is vanmorgen een dode gevallen. Het vuur ontstond rond 5:30 in een flatgebouw aan de Louisa-laan. De appartementen op de 7e verdieping zijn onbewoonbaar. Enkele geëvacueerde bewoners kunnen tijdelijk in Elsene terecht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door de brand raakte het tramverkeer van de MIVB op verschillende lijnen een tijd lang verstoord. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft meer dan een halve ton cannabis onderschept. Dat gebeurde eind vorige maand al op de luchthaven van Zaventem, maar raakte nu pas bekend. De drugs kwamen uit Canada. 8 mensen zijn gearresteerd. 4 van hen zijn intussen aangehouden. Bij verschillende huiszoekingen zijn ook 4 auto's en verschillende mobiele telefoons in beslag genomen. Zo'n 33 postkantoren dreigen te verdwijnen, waarvan 21 in Vlaanderen. De meeste sluitingen in Vlaanderen zijn voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Mats. Bpost wil naakte ontslagen absoluut vermijden. De betrokken kantoren liggen allemaal in gemeenten met minder dan 16.000 inwoners. Het kernkabinet bespreekt het plan vrijdag. De federale regering wil vanaf 2027 jaarlijks 50 miljoen euro besparen op Bpost. De huurmarkt dreigt de komende jaren nog krapper te worden. Al maar minder particulieren willen investeren in huurwoningen. Een rondvraag van vastgoedgroep De Walen toont dat aan. Veel verhuurders zijn ouder dan 60 en staan terughoudend tegenover grote renovaties. Tegelijk wordt het vanaf 2028 moeilijker om woningen met een slechte EPC-score te verhuren. Eigenaars van zulke woningen mogen de prijs vanaf dan niet meer indexeren. De Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz ligt verrassend uit de US Open. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De match duurde meer dan 4,5 uur. Alexander Blok strijdt vanavond met de Rus Kachanov om een plaats in de halve finale. Het is overwegend grijs en vooral in het noordoosten van het land kunnen er buien vallen. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we zonnig, later neemt de bewolking toe, maar we zouden het droog moeten houden. Bij opnieuw een graad of 20.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend.
2: BNL.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Bewust niet geluisteren.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Bij een woningbrand in Brussel is vanmorgen een dode gevallen. Het vuur ontstond rond 5:30 in een flatgebouw aan de Louisa-laan. De appartementen op de 7e verdieping zijn onbewoonbaar. Enkele geëvacueerde bewoners kunnen tijdelijk in Elsene terecht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door de brand raakte het tramverkeer van de MIVB op verschillende lijnen een tijd lang verstoord. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft meer dan 0,5 ton cannabis onderschept. Dat gebeurde eind vorige maand al op de luchthaven van Zaventem, maar raakte nu pas bekend. De drugs kwamen uit Canada. 8 mensen zijn gearresteerd. 4 van hen zijn intussen aangehouden. Bij verschillende huiszoekingen zijn ook 4 auto's en verschillende mobiele telefoons in beslag genomen. Zo'n 33 postkantoren dreigen te verdwijnen, waarvan 21 in Vlaanderen. De meeste sluitingen in Vlaanderen zijn voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Mats. Bpost wil naakte ontslagen absoluut vermijden. De betrokken kantoren liggen allemaal in gemeenten met minder dan 16.000 inwoners. Het kernkabinet bespreekt het plan vrijdag. De federale regering wil vanaf 2027 jaarlijks 50 miljoen euro besparen op Bpost. De huurmarkt dreigt de komende jaren nog krapper te worden. Al maar minder particulieren willen investeren in huurwoningen. Een rondvraag van vastgoedgroep De Walen toont dat aan. Veel verhuurders zijn ouder dan 60 en staan terughoudend tegenover grote renovaties. Tegelijk wordt het vanaf 2028 moeilijker om woningen met een slechte EPC-score te verhuren. Eigenaars van zulke woningen mogen de prijs vanaf dan niet meer indexeren. De Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz ligt verrassend uit de US Open. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De match duurde meer dan 4,5 uur. Alexander Blok strijdt vanavond met de Rus Kachanov om een plaats in de halve finale. Het is overwegend grijs en vooral in het noordoosten van het land kunnen er buien vallen. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we zonnig, later neemt de bewolking toe, maar we zouden het droog moeten houden. Bij opnieuw een graad of 20.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daf.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Bij een woningbrand in Brussel is vanmorgen een dode gevallen. Het vuur ontstond rond 5:30 in een flatgebouw aan de Louisa-laan. De appartementen op de 7e verdieping zijn onbewoonbaar. Enkele geëvacueerde bewoners kunnen tijdelijk in Elsene terecht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door de brand raakte het tramverkeer van de MIVB op verschillende lijnen een tijd lang verstoord. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft meer dan een halve ton cannabis onderschept. Dat gebeurde eind vorige maand al op de luchthaven van Zaventem, maar raakte nu pas bekend. De drugs kwamen uit Canada. 8 mensen zijn gearresteerd. 4 van hen zijn intussen aangehouden. Bij verschillende huiszoekingen zijn ook 4 auto's en verschillende mobiele telefoons in beslag genomen. Zo'n 33 postkantoren dreigen te verdwijnen, waarvan 21 in Vlaanderen. De meeste sluitingen in Vlaanderen zijn voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Mats. Bpost wil naakte ontslagen absoluut vermijden. De betrokken kantoren liggen allemaal in gemeenten met minder dan 16.000 inwoners. Het kernkabinet bespreekt het plan vrijdag. De federale regering wil vanaf 2027 jaarlijks 50 miljoen euro besparen op Bpost. De huurmarkt dreigt de komende jaren nog krapper te worden. Al maar minder particulieren willen investeren in huurwoningen. Een rondvraag van vastgoedgroep De Walen toont dat aan. Veel verhuurders zijn ouder dan 60 en staan terughoudend tegenover grote renovaties. Tegelijk wordt het vanaf 2028 moeilijker om woningen met een slechte EPC-score te verhuren. Eigenaars van zulke woningen mogen de prijs vanaf dan niet meer indexeren. De Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz ligt verrassend uit de US Open. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De match duurde meer dan 4,5 uur. Alexander Blok strijdt vanavond met de Rus Kachanov om een plaats in de halve finale. Het is overwegend grijs en vooral in het noordoosten van het land kunnen er buien vallen. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we zonnig, later neemt de bewolking toe, maar we zouden het droog moeten houden. Bij opnieuw een graad of 20.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNR. Eigenzinnig, eigentijds.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Wij brengen je hoofd tot leven.
3: BML.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

is toch weer het typisch, want ik moet morgen vroeg op. Je weet wat dat ze zeggen over toeval en het lot. Ik ben het bijna zeker, ja, die mug is hot.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne op mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Z-Verseker is nog een steentje in mijn schoen. Haha.
1: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: BNL Nieuws.
1: In de kathedraal van Oslo is rond 12 uur de begrafenisplechtigheid begonnen voor de Noorse koning Harald, de oudste regerende vorst van Europa. Hij stierf 2 weken geleden en zat 35 jaar op de troon. De Noorse premier Støre bracht eer aan de koning en zijn echtgenote in een toespraak. En de Zweedse kroonprinses Victoria las een gebed voor ter ere van het koningshuis. Vele duizenden Nooren volgen de plechtigheid op straat. In Ninove in Oost-Vlaanderen heeft de douane vanmorgen bij een grootscheepse inval in een fabrieksgebouw 4,5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Hoe en waar de productie gebeurde is voorlopig onduidelijk. Er zijn 11 mensen opgepakt van Poolse en Oekraïense origine. Een onderzoeksrechter beslist over hun eventuele aanhouding. Mark Overmars stopt na 4 jaar als directeur voetbalzaken bij eerste klasser Antwerp. Hij doet dat om gezondheidsredenen. De Nederlander zegt dat zijn energie volledig op is en dat dokters waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet stopt. Overmars kreeg 4 jaar geleden al eens een hartinfarct. Hij is 53. Zondag neemt Overmars afscheid van de supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Union. En het gaat niet goed met de hommels in Europa. Belgische onderzoekers van 5 universiteiten hebben de achteruitgang van het dier in kaart gebracht. Ze verzamelden zo'n 800.000 waarnemingsdata van 47 soorten. Onder meer door de aardopwarming verliezen de dieren veel geschikt leefgebied. In sommige streken tot een vijfde. In ons land gaat dat gemiddeld om zo'n 6%. De hommel is een belangrijke bestuiver voor landbouwgewassen en wilde planten. In onze streken is hun achteruitgang vooral slecht nieuws voor telers van aardbeien en appels. Stilaan flink wat wolken met vooral in het noordoosten van het land kans op een bui en daar mogelijk zelfs een donderslag. Vanmiddag nergens warmer dan 20 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Internet gaat uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Muzikaal eigenzinnig. BNL.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Van boterzacht tot staalhard.
2: BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: Alweer zijn in Overasselt in Nederland vuurwapens ontdekt. Ze lagen in de buurt van een basisschool en waren goed verstopt. Volgens de politie leidt het geen twijfel dat de wapens te maken hebben met de brutale overval door een grote groep mannen op het huis van een drugscrimineel vorige week. De bewaker van die woning is daarbij doodgeschoten. De politie zet het onderzoek in de gemeente nog altijd verder. Meer dan 30 mannen zitten voorlopig in de cel, onder hen ook 2 Belgen. De Marokkaanse twintiger die vorige week door de douane was betrapt met een geladen Kalashnikov in treinstation Brussel-Zuid, ontkent banden met een criminele organisatie. De man zegt dat hij alleen maar een tas gestolen heeft uit een wagen in Rijssel die onbeheerd open stond. Hij ontdekte er nadien tot zijn verbazing een wapen in en wilde dat op de Belgische markt komen verkopen. De tweede verdachte die in de zaak is opgepakt ontkent elke betrokkenheid. De raadkamer beslist over een eventuele verdere aanhouding van de twee. Voor de kust van Rize in het noorden van Turkije hebben 2 Belgen een noodlanding moeten maken met hun sportvliegtuigje. De motor van het toestel was om een onduidelijke reden uitgevallen. Het gaat om mannen van 55 en 69. Een van hen is een kabinetchef bij de Europese Rekenkamer. Beide zijn na een reddingsoperatie uit het water gehaald en liepen slechts lichte verwondingen op. Het voedselagentschap waarschuwt voor chocomousse van het merk Alfiero. Het gaat om potjes van 90 gram met lotnummer 1388 die afgelopen zomer in de handel zijn geraakt. Het lot wordt nu overal uit de rekken gehaald. Mogelijk is het diepvriesproduct besmet geraakt met een listeria-bacterie. Wie zo'n potje kocht, mag het terugbrengen naar het verkooppunt. En rit 17 in de Vuelta is opnieuw op een massasprint geëindigd. En voor de 5e keer was het raak voor Matthew Brennan. De jonge Brit van Visma Liesebike haalde het op de streep in Sevilla met een fietslengte voor Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. In het klassement verandert er niets. Veel wolken en af en toe een opklaring, maar het blijft vanavond uitkijken voor een plotse bui. Vannacht is het droog bij koele minima van 6 tot 12 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen en niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Bewust niet geluisteren.

discover that.

6 september 2023. Op deze dag werd de allereerste Onroest uitgezonden. En dat moet na 3 jaar toch wel gevierd worden. Dus in deze uitzending hoor je niet alleen wat nieuw werk, maar ook wat feestnummers. Net zoals deze eerste Alestorm Drink. En aangezien we vandaag de 3e verjaardag vieren, is Onroest vandaag even King for a Day, Battle Beast. Welkom bij 3 jaar Onroest.

Zojuist werd even het glas geheven door deze Kissin Dynamite, Raise Your Glass. En van een paar Duitsers gaan we even door naar een stelletje Zweden. En namelijk die van Amarant met Drop Dead Cynical.

En we zijn officieel aangesloten bij de broederschap van Hammerfall onder de naam van hun Brotherhood. En een paar weken geleden kwam het droevige nieuws naar buiten dat de Belgische Dahlia niet meer bestaat. Maar niet getreurd, want hun gitarist Ken Wekhuizen zit sowieso niet stil. Zo is hij niet alleen op zoek naar nieuwe leden voor een geheel nieuw project. Hij is ook nog actief bezig met zijn zijproject genaamd Phoenix. Deze nieuwe Razor Who is een nieuwste single. De nieuwe Phoenix.

En als we spreken over echte snelle partybands, dan kan deze Beast in Black niet ontbreken hierin. Je kon ze net horen met hun Crazy Mad Insane. Met daarvoor de mannen van 3 Days Grace, The Power. En dan gaan we nu even richting Waterloo, want daar heeft Napoleon zijn laatste veldslag gehouden. Zijn soundtrack van die dag was deze I Emperor Sabaton.

En de wolven van Powerwolf kwamen ook even langs met hun Glaubenskraft. En het is nog eventjes wachten tot het nieuwe album van Amon Amarth uit zal komen. Maar gelukkig laten de mannen ons niet de hele tijd in spanning wachten. Want ze hebben recentelijk een nieuw nummer van het album laten horen. Genaamd 8 Legs of Thunder. De nieuwe Amon Amarth.

Een 3 jaar uitzending kan nooit compleet zijn zonder een feestje van Electric Cowboy. En deze keer moeten we het nummer wel volgen, aangezien het deze Let the Good Times Roll was, opgenomen samen met The Offspring. En dan gaan we nu nog over naar deze Victorious Dinos and Dragons.

Iets wat we de afgelopen dagen veel hebben meegemaakt. Ice Nine Kills, Rainy Day. En dan zit deze 3 jaar uitzending erop. En wat is geen betere afsluiter dan een nieuw nummer van Airborne, die op 28 augustus hun zelfgenaamde album hebben uitgebracht. Deze laatste, Send Me to Rock'n'Roll Heaven, komt van die plaat, de nieuwste Airborne. Tot de volgende onroest.

0: goede avond.
1: Dit is Voorsmaak.

Ooit in een ver verleden nog vertoevend aan de oevers van het vijvertje en in tegenwoordige tijd omringd met allerhande elektronica haarzelf opgravend uit het zand van het moederschap. Agnes Obel en al te weder in volle verwachting van het album The Meaning of Flowers, Le Mali in verkorte versie. Terug in het land van het tweebenigen, het heeft lang genoeg geduurd en dan toch nog de comeback van voorsmaak. Wees welkom en laten we vooral vrienden blijven voor het leven. Best friend, kids with buns.

Een hype is niet nodig voor een plaat van Phoebe Bridgers. Reacties lovend zoals het hoort. En het bewijs ervan bij deze gerechtvaardigd. Last Weekend kent zijn genoegdoening en zijn besognes. Liberty Tree, het moet niet altijd een beeld zijn. De verse leefwereld van Phoebe Bridgers. Gevlucht van de bombardementen in Oekraïne en zich in Brussel weten te vestigen. En al daar muzikaal te weten omringen door zij die het weten kunnen. Zoals bijvoorbeeld The Haunted Youth. Salvia doet het op geheel eigen manier. De nieuwigheid helder verlicht in donkere tijden met Falling Star.

Alles komt terug en niet enkel een radio-uitzending. Ook Girls in Hawaii, nochtans verbroederd in Wallonië, om al daar hun wederopstanding te maken met het gehoorde Goddess. Schoonheid verpakt met gouden rafeltjes. Fontaines DC daarvoor zichzelf verrijkend met een gezonde dosis dopamine, om dat halfweg oktober te vertalen in een volgend album. Fontaines DC met de groeten van Marianne. Uitgepuurde geluiden van een grote meneer die zowat 2 jaar geleden van ons ontnomen werd. Het postume verhaal van een einde dat nog steeds zijn droefheid kent. Het afscheid klinkend als eigen roman. Restless Kind als eeuwige gedenksteen voor Matt Watts, Buzzcut Believer.

De vastberadenheid als gevolg van in het verleden wat verkeerde keuzes gemaakt te hebben. Daarover zo ongeveer gaat deze Alive kakelvers schoongeluid van Blue Eye. Ze hebben dan weer altijd de juiste keuzes gemaakt. 37 bands uit eigen klei bekijken en beluisteren op één dag. Het kan wel degelijk, voorzien voor twee podia in het muziekcentrum Goed Leven in Gent. Kill Your Darlings op 13 september al daar en met onder meer Bleak, Nell NGP, Dark Beach, Geitenveld, Fragment, It Was a Storm, Lightspeed en dan zitten we nog niet eens in de helft. Ook daar aanwezig Rina Riot, Kill Your Darlings, maar toch, I Belong to You.

En toch is een Jerry motor wel degelijk vriendelijk voor het milieu, stoomafblazend, zoals moeder het zegt. Ze hebben een nieuwe EP als etalage voor hun urgentie. Kip van Jerry motor, het goed gelegde ei en dat verdomd goed weten smaken. Paper Chains dat daar nog voor en dat is van 2026 belofte West Side Cowboy. Met zang, piano en dubbele bas en dan noemen ze het zelf een simpel lied, maar voorzien van een schone aard, dat dan weer wel. Elsewhere van Have a Date.

Last in September, teruggevonden in september. De uitvergroting van emoties, de wijsheid des levens, samengevat door een hij en een zij. Vederlicht kan ook loodzwaar zijn. A Feather's Weight, Last in September. Ze deed al veel voor anderen, voor eigen rekening kent haar boomgaard vele takken van dramatiek. En ook daar komt ze goed mee weg. Drumvellen vertellen al geruime tijd enkel tegen haar hun geheimen. Met My Kind of Drama uitgebreid tot veel en nog meer. Isolde Lazoen heeft een nieuwe plaat, daarop gehuisvest deze Perception.

Het kind nooit weggooien met het badwater. Deze Thrown Away maakt deel uit van wat de beste shoegaze band uit Leuven doet met een nieuwe plaat, Time Out. Maar toch volgens eigen goeddunken blijven volharden in eigen boosheid en die van anderen. Het dagelijkse leven kent zijn clichématige bezigheden. Zij doen het net helemaal anders en maar goed ook. Tannhäuser Orchestra.

Jonge knaap verruimt zijn horizonten en kan dat ondertussen al bevestigen met een uitgebreid palmares als Zomertijden in een sneeuwstorm. Violet, het is nieuw van Iskander Moon. De laatste voor vandaag, goed voor de Brusselaars van Fact Theory. Ze laten weten dat er voorjaar 2027 een nieuwe plaat staat aan te komen, Triumph of Obscenity. En dat levert alvast een eerste track op. Het is de Threat, gloednieuw, Fact Theory en wel net. En daarom tot de volgende voorsmaak.

0: Goedenavond.
1: Dit programma Entre nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Vas Maastricht.
2: Bonjour, comment ça va?
3: Entre nous, een heel intiem programma met Jos Ben.

Julien Clerc, een entre-nous met Ce n'est rien. En daarna hoorde je Axel Red met Sensualité. Het derde nummer in de drie luik was van Bon Entendeur, L'amour, l'amour, l'amour.

0: liberté, égalité, fraternité.
1: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
2: Vive la France!
3: Parijs, Place de la Madeleine 2001. Vanuit mijn kantoor mocht ik de begrafenisstoet van Gilbert Bécaud aanschouwen. Ik moest denken aan mijn ouders en alle anderen die dol waren en nog zijn op Bécaud. De recordhouder in de Parijse Olympia met 33 optredens reisde naar zijn laatste rustplaats, Père Lachaise. Bécaud stond bekend om zijn energieke performances. Vandaar zijn geuzennaam Monsieur 100 000 Volt.
4: J'ai pas volé, l'orange, tu sais bien, pas volé, pas volé, pas volé. L'orange, je dis marchand, mais non, non, non.
3: Dit is Bécaud live in de Olympia in 1988 met een van zijn grootste hits, L'Orange. Andere toppers waren in met

0: ma vie.
1: M, l'important, c'est la rose.
0: L'important, c'est la rose, crois-moi.
2: Mijn succesnummer Nathalie was razend populair.
0: Nathalie.
2: In 1965 werden er in Frankrijk maar liefst 31.000 Nathalies geboren. Vandaag is het nog steeds de meest populaire meisjesnaam, na Monique. In het lied ontmoet Beko zijn Russische reisgids Nathalie op een besneeuwd rode plein in Moskou. Drinkt er Franse champagne met Russische studenten en chocolademelk in Café Pushkin. Het nummer was gedurfd, want de relatie met de Sovjet stond onder druk in die tijd. Het is dan net na de Cuba-crisis en het ontslag van Khrushchev. Boze tongen beweerden dat Nathalie's echte naam Olga Korolenko was, luitenante bij de KGB. Anderen zagen haar als een Amerikaanse spionne. De mare leeft voort. Maar historici lijken het over eens te zijn dat het lied Nathalie bijgedragen heeft aan de ontspanning tussen Frankrijk en de USSR. Tot aan zijn dood heeft Beko de legende van Nathalie levendig gehouden. En dankzij hem is er ook in Parijs vandaag een Café Pushkin. Graag nodig ik je daar uit om warme chocolademelk te komen drinken en te luisteren naar Nathalie.
0: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pushkin boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui

Gilbert Bécaud hoorde je met Je reviens te chercher. Daarna opnieuw Gilbert Bécaud met zijn wereldberoemde Nathalie en de hommage van mijn collega Paul Boerboom. Jim ten slotte die bezong Je me tire.

0: Petula Clark in dat Frans-Engels C'est ma maison werd gevolgd door Stromae met Papa Routé. En dan had Vanille het over Suivre le soleil.
1: La mer qu'on voit danser

0: 18+programma met Joost Benders.
1: Dit is Entre Nous non-stop. Het helpt niet op.

0: Julio Iglesias, Franstalig, in La Mer, werd gevolgd door Michel Polnareff, Love Me. En Michel Sardou tenslotte met Les Lacs du Connemara.
1: Dit is entre nous non-stop.
2: Non-stop.
0: Heb jij vragen over chansons of wensen, of wil je iets melden aan dit programma, stuur ze dan naar chansons, meervoud, apenstaartje, radioentrenou.com. Chansons, apenstaartje, radioentrenou.com.
3: Entre nous, une heure de francophonie.
0: Ik zeg jou au revoir. Namens mijn chouchou Felix Meurners, Paul Boerboom en natuurlijk John Klinkenberg. Tot de volgende week. A bientôt. Bisous.
4: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

0: goeie nacht. BNL Nieuws.
1: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is bijna geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier. Zelensky was op weg naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Het incident gebeurde toen Zelensky opsteeg in Moldavië. In dat buurland van Oekraïne komen geregeld drones neer. Het internationaal atoomagentschap wil de kwestie van Iran bespreken op de VN-veiligheidsraad. Iran laat nog altijd geen inspecties toe van het agentschap. Het atoomagentschap wil nu meer druk zetten op Iran. In principe kan de VN-veiligheidsraad maatregelen nemen tegen Iran. Maar de kans dat dat gebeurt is klein, want bondgenoten Rusland en China kunnen dat tegenhouden met hun vetorecht. Er zijn twee jongens van 16 opgepakt voor de aanval op een man van 60 in het station van Lievegem. De man bloedde hevig en hij is nog altijd in levensgevaar. De twee jongens waren weggelopen uit een instelling en hingen al de hele nacht rond aan het station. Waarom ze de man plots aanvielen is onduidelijk, maar het parket verdenkt hen onder meer van diefstal met geweld. Er zijn nog altijd 60 brandweermannen aan het blussen in de Hoge Venen. Het heeft voorbije tijd wel geregend, maar toch zijn er nog af en toe opflakkeringen. De brandweer krijgt ook nog altijd de hulp van de civiele bescherming voor de watervoorziening. Grote wegen in de omgeving zijn nog altijd afgesloten, al gaat er vrijdag wellicht opnieuw een toegangsweg open. En Elise Mertens past voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Daar was nog twijfel over, maar nu kiest ze in de plaats voor het tennistoernooi van Singapore. Deelname van Hanne van de Winkel, Eline van Drommen, Greet Minne en Magali Kempe aan de landencompetitie was wel al zeker. Opklaringen bij minima rond 10 graden, daarna een vrij zonnige donderdag bij 20 graden. In het weekend een paar graden zachter en vooral zaterdag af en toe zon.
0: Dit was het BNL Nieuws.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn water.